over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het Hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou wel een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald, is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. Twee vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius, waar vorige maand het hantavirus opdook, is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk. Maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben in 10 jaar niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Dat meldt het CBS. Nog maar een kwart heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. En wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: Surprise, surprise.
0: The Surprise Show.
6: Ja, verrassing. Ik was gisteren aan het koken. Zo kwam ik er eigenlijk op. Want ja, de Surprise Show is eigenlijk een thema-uurtje. Wat elke DJ hier bij Ice Radio mag verzinnen. Mag hij zelf bedenken. Hè? En dat is altijd bij Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Bedenk maar wat. Ik stond nog gisteren te koken. En heel mijn keuken stond blauw van de rook. Dus ik denk, hey, dat is een leuk thema. Blauw. Laten we een uurtje muziek draaien met het woord blauw erin. Blue eyes.

Hey, leuk dat je erbij bent. Je luistert naar Ice Radio, naar de Surprise Show. En dit uur draaien we alleen maar liedjes met blauw in de titel of in de artiest. We begonnen met Elton John en Blue Eyes. En wat zit er eigenlijk achter de blauwe ogen? We vragen het aan de Who.

Hij kreeg weer een beetje een opleving een paar jaar geleden. Deze plaat van de Blue Suede en Hooked on a Feeling. Dat kwam door de film The Guardians of the Galaxy. Daar zat hij in namelijk. Ja. Welkom, je luistert naar Ice Radio. Met een surprise show. En we hebben het vandaag over blauw, de kleur blauw. Nou, Chris Isaak, Blue Hotel, Prince, Computer Blue, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, Lady in Blue van Joe Dolan. En dit is The Blue Now. What?

is een surprise show. Je weet nooit wat je voor je kiezen krijgt. En elke DJ bij Ice Radio mag gewoon zelf bedenken of hij een surprise show wil doen en waar het dan over gaat. Nou, ik heb besloten vandaag dat het over blauw gaat. We draaien Shocking Blue met Venus, daarvoor nog Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction Guaranteed en we begonnen het blokje van drie met de Blue Nile en Tinseltown in the Rain hier op Ice. Ja. Straks is Joe Dolan, Lady in Blue en dit is Ilse de Lange. Blue Bit the Sweet.

Deze plaat hoor je dus nooit meer. Het zal een reden hebben, denk ik. Lady in Blue 1975 van Joe Dolan. Een soort, hoe zal ik hem noemen? De soort Marco Borsato van toen, hè? Van de jaren 70. En daarvoor nog Ilse de Lange, Blue Bittersweet hier op IJs. Geen playlist, maar passie. Blue Jean nu, van David Bowie.

Lachen, hè? Er zijn zoveel platen met de kleur blauw erin. Je wil het niet weten. Dit was Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Daarvan nog David Bowie uit... en met Blue Jean. Niet uit een film of zo. Volgens mij komt niet. Nee, het was een andere plaat van David Bowie. Gaan we het een andere keer over hebben. Misschien ook wel een leuk onderwerp. Platen uit films. Dat we daar een keer een uurtje mee gaan doen. Dat is misschien wel leuk. Nou, we gaan straks nog even draaien. Chris Isaac, Blue Hotel. Elvis Presley, Moody Blue, Computer Blue for Prince. En dit is de Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky.

0: Treedt ze nog op?
1: Jawel,
0: ze treedt nog steeds op. Crystal Gayle en Don't It Make My Brown Eyes Blue. Daarvoor nog de Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En die Crystal Gayle, ja, ik heb laatst een fotootje van erop gezocht. Ze is ruim in de 70. En als je die foto's ziet, dan denk je van ja, zo kan ik het ook. Hè, met plastische chirurgie een beetje smokkelen gewoon hoe je eruit ziet. Maar
1: moet je de mensen helemaal zelf weten, hè? Ja.
0: Je luistert naar de Surprise Show op Ice Radio. Het gaat over blauw. Dit is Computer Blue van het album Purple Rain. Prince and the New Revolution. En straks Elvis, Moody Blue.

Ja, als je een uurtje volgooit met platen die over blauw gaan, kan je deze niet vergeten. Hè? Chris Isaak en Blue Hotel. Daarvoor nog Elvis Presley en de Moody Blue hier op Ice Radio. Nou, dat was het. De surprise show voor vandaag. Ik wens je veel plezier met de rest van de programmering bij Ice Radio. En heb je een suggestie voor een surprise show, stuur me een mailtje. André@iceradio.nl. Hey, ik spreek

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten, moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt op de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Tiësto kreeg bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Tiësto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tialf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tialf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Passie.

blijft een bijzonder verhaal. Het verhaal van het dubbel live album Frampton Comes Alive van Peter Frampton. De man maakte eerst 4 platen die eigenlijk helemaal niet zo succesvol waren. En toen kwam deze uit en hij scoorde er een enorme hit mee. Bij een van de best verkochte live albums van de jaren 70. Dit is Mark Elman bij Ice Radio.

Jenna Sparrow, TikTok-fenomeen. Haar nieuwe single is deze week de icebreaker Material Lover van de film The Devil Wears Prada 2. En als ik even die soundtrack kijk, dan staan er wel een artiest op, zeg. Dua Lipa, Jenna Sparrow noemde ik al. Lady Gaga staat daar dus op. Ducci doet daar een nummer op samen met Lady Gaga. En zo gaat het maar door. Madonna, Vogue, staat ook op die soundtrack. Dus het schijnt ook dat de soundtrack beter is dan de film zelf. Maar dat laat ik aan jouw eigen smaak over. Bad Bunny nu. Bij Ice Radio. Bij de slow start. Dit is DTMF.

Uit het voorjaar van 1972. Een van de lekkerste jaren 70 tracks van de Rolling Stones. Als je het mij vraagt, Tumbling Dice van Exile on Main Street. Een nummer natuurlijk over gokverslaving. Een man die niet van de dobbelstenen kan afblijven en zich ook niet kan beperken tot één vrouw. Dat is een beetje de korte versie van Tumbling Dice, dus van de Stones. Ook hoor je nog Bad Bunny en DTMF. Dit is Prince.

Vlaamse band Pixcus. Een van mijn favoriete Vlaamstalige nummers. Ik heb er wel meer hoor. Ja, geloof het of niet, maar dat is echt waar. Ik heb toch echt een zwak voor Vlamingen. En zeker voor dit nummer uit 2006, wat toen hun debuutsingle was. En 16 weken op 1 stond in de Vlaamse top 40. En daar ook nog steeds een klassieker is. En ja, ook lekker om die een keertje op Ice Radio te draaien. Waar we geen vaste playlist hebben, maar gewoon een muziek die jouw passie geeft. Pas deze ook in. Tower, Going Home.

Radio. Tussen 9 en 10 help ik je wakker worden met koffie, croissants en de slow start. Tussen 10 en 11 onze man in Hongkong, Mark Schultz. En tussen 11 en 12 DJ Red's radio show. Dit waren de Eurythmics en Would I Lie to You? Deze plaat kwam uit ergens begin jaren 80. En eigenlijk is de tekst actueler dan ooit als je de politiek een beetje volgt van nu. The lunatics have taken over the asylum. De gekken hebben het gesticht overgenomen. Dit zijn de Funboy 3.

Een dubbele dosis van Yazoo. Want Mark Scholz heeft ook straks al klaarstaan. Don't Go! Dat is natuurlijk de grote hit. En ja, dan kies ik toch voor de niet-hit. Yazoo hoorde je. Nobody's Diary. Aan het einde van deze editie van de Slow Start. Heel veel plezier vandaag met de rest van de muziek. Ik heb er nog twee. Neil Diamond, Love on the Rocks. Dit is The Cure en Love Cats. Tot volgende week en ik wens je natuurlijk een heel prettig weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt het aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. The Music Garden.

Jeroen komt uit een boek. En dat was niet zo'n netjes boek, nee. Een Steely Dan is namelijk, in dat boek was het een grote dildo. En Donald Fagen vond het wel heel erg grappig dat hij zijn band naar deze dildo zou vernoemen, zodat iedere DJ het op de radio zou roepen. Echt grappig. Steely Dan en Haitian Divorce aan het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden. Je bent van harte welkom. Leuk dat je ons gevonden hebt. Ja, muziek onderweg van The Beatles, Queen, ZZ Hill, Kid Rock, Ted

0: De Golden Years van David Bowie hier op Ice Radio. Geen playlist van Passie en Marta als je meeluistert. Het is een beetje een guilty pleasure van jou, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Jermaine Jackson en Pia Zadora. Was een grote hit door half jaren 80. When the rain begins to fall.

Dit was eind jaren 90 geen grote hit, maar wel een te gekke plaat. Wishing I Was There van Nathalie Imbruglia hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen natuurlijk weer op het half uur een blues van de bovenste plank. Zover is het nog lang niet hoor. Eerst nog een paar goede platen zoals deze van Kygo en Whitney Houston. Think about

stiekem ben ik toch wel een beetje fan van hem hoor. Douwe Bob, samen met Sera was dit. En Could Have Been Us. Hier op Ice Radio, geen playlist, maar passie. En als er eentje op de bak is, moet er altijd iets van de Beatles mee. Hè? Doen we bij deze ook. Hello, goodbye.

0: Ja, een van de bands waar ik spijt van heb dat ik die nooit live heb gezien. Hè? Samen met Freddie Mercury dan natuurlijk. Hè? De originele leadzanger van Queen. Dit was Somebody to Love. Ik heb hem wel gezien met Paul Rodgers van The Free. En ik, Adam Lambert heb ik ook gezien met Queen. Maar nooit met Freddie Mercury. Vind ik toch wel jammer dat ik dat nooit heb meegemaakt. Maar goed, het is niet anders.
1: Blues van de bovenste plank.
0: Ja, daar is het weer tijd voor. En deze keer weer een hele lekkere hoor. ZZ Hill. Bump and grind in de blues van de bovenste plank.

Bump and Grind, CC Hill hier op Ice Radio in de Blues van de Bovenste Plank. En suggesties voor een bluesplaat zijn welkom hoor. Stuur me een mailtje. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl voor een goede bluesplaat. Het maakt me niet uit wat het is. Ik draai het gewoon mee hoor.

De Bokstops, hier op Ice Radio. De Leather daar dan voor de laatst verschenen van Teddy Swims en Bad Dreams. Ja, en als je een plaat wil horen, mag je dat ook laten weten hoor. Een blues van de bovenste plank of een double shot. Twee platen met een bepaalde overeenkomst. Dat doen we zo meteen aan het eind van het programma. Twee platen met een bepaalde overeenkomst. En als je daar een leuke suggestie voor hebt, ja, ze zijn welkom. andre@iceradio.nl. Ja. Ik heb zin in iets Nederlandstaligs, iets oudbolligs. Iets van heel lang geleden, wat je mee kan zingen en wat eigenlijk, waar je eigenlijk een beetje voor schaamt, maar wel te gek is en een beetje vergeten. Nou, dat is deze uit 1983, Canyon, als ik maar bij jou ben.

Ook zo'n leuk Nederlands bandje is dat, hè? Moonflower en Roses hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En we gaan op naar het nieuws. En na het nieuws zijn we gewoon bij je terug met het tweede gedeelte, hoor. Maar tot het nieuws even een lekkere onbekende van Nickelback. This Afternoon.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met 1 jaar verlengd, tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Dan het weer van Weer Online. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is 1 graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

Van JJ Kill. Die hoorde hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En een Cajun Moon is eigenlijk gewoon een soort setting. Het is geen maan. Het is gewoon een soort setting waar je in zit. Je zit met z'n tweeën op een balkonnetje in de duisternis te staren. En je hebt naar je zin. Het is een bepaalde atmosfeer. Beetje magisch. En dat noem je dan de Cajun Moon. Ja, dat je dat even meekrijgt, hè? Oké, Ice Radio. Geen playlist, maar passie met Elvis Presley. En de Guitar Man. While I

0: een van de favoriete bandjes van mijzelf, hoor.
1: Oh, Keen.
0: Geweldig. Prachtige albums gemaakt. Jammer dat ik ze nooit live gezien heb. Als ze een keer in de buurt zijn, ga ik er echt heen, hoor. Band & Break was dit. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is Duran Duran.

Prachtig, hè? Somjeu, laatst verschenen single, Have a Little Faith. Hier op Ice Radio, geen playlist maar vassie. En daarvoor nog Arrested Development en Ease on My Mind. In the Music Garden, daar luister je nu naar. En het is tijd voor een hele oude meuk. Lekker hoor. Sam & Dave, Soul Sister, Brown Sugar.

Jet. Are You Gonna Be My Girl? Eén hitje gehad, daarna nooit meer iets van gehoord. Maar wat een leuk plaatje blijft het toch. Hè? Daarvoor nog David Bowie hier op Ice Radio. En Ashes to Ashes in the Music Garden. Het is tijd geworden voor de ene helft van Oasis. Hij heet Noel Gallagher. Dit is Riverman.

en zo'n TV, dat waren de grote klappers natuurlijk. En deze ook wel een beetje hoor. Stay on these roads, aha, hier op Ice Radio, geen playlist, mijn passie. Daarvoor nog George Thorogood in de blues van de bovenste plank en Cocaine Blues.

0: De Simple Minds, natuurlijk met de liedzanger Jim Kerr, de man van Chrissie Hynde. En She's a River hier op Ice Radio. Daarvoor nog de Human League en de Lebanon.
1: Double shot.
0: En dankjewel Richard voor het insturen. Twee prachtige platen, die gaan we zo meteen beluisteren. De overeenkomst is gewoon de titel. Heel eenvoudig, maar twee te gekke platen. Kensington gaan we zo draaien en Edwin Starr. En allebei die platen heten War. Veel plezier ermee.
1: Double shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek en ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het Hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op de NAVO-basis in Brunssum in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn 2 Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om 2 hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed 2 keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen, kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden, zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. XL90. Met Melson Zwerver.

Een lekker mopje rock and roll aan het begin van de show. Dat kan alleen maar XL90 zijn. Kenny Parchman uit 1955 hoorde je met Love Crazy Baby. En dat was version 1. Dat betekent ongetwijfeld dat er ook ergens nog een version 2 is. Maar je moest het doen met nummer 1. Leuk dat je luistert naar XL90. En ook vanavond neem ik je weer mee naar alle windstreken en alle uithoeken van de wereld. Om zoveel mogelijk verschillende muziek aan je te laten horen. Vanavond gaan we van Zweden naar Polen, Brazilië, Nederland en België en zelfs naar Peru. En ik heb punkrock voor je. Funkrock, dancepop, indiepop, new wave en wereldmuziek. En dan zo'n beetje alles daar nog tussenin. Het verjaardagsalbum is van New Order, dus daarvan krijg je twee lekkere covers. Maar eerst Beat uit Nederland. De Beatniks zijn dit met She's About a Mover uit 1966.

Ja, zoals je misschien inmiddels wel weet, draai ik alles in chronologische volgorde hier bij XL90. En ik had deze lekkere soul single van Linus Guess voor de jaren 70 gezet. Alleen kwam ik erachter dat hij al in 1967 was uitgebracht als een B-kantje van een eerdere single. In 74 werd hij opnieuw uitgebracht omdat er toen een cover van datzelfde nummer, Just Ask Me, werd uitgebracht door Emma Thomas. Dus we moeten het doen deze keer met maar één liedje uit de jaren 70. En dat is deze van We All Together uit Peru. Maar liefst, dit is Cymbal Queen.

0: misschien wel de beste ontdekking van de week wat mij betreft. Shock uit Engeland was dit met Angel Face uit 1980. En daar nog voor draaide ik We All Together uit Peru uit 1973 met het lekker psychedelische Symbol Queen. En dan is het nu hoog tijd voor onze verjaardagsplaat van deze week.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.
0: En deze week is dat Power, Corruption and Lies, het klassieke album van New Order. Uitgebracht op 2 mei 1983. Dat betekent dus dat hij deze week zijn 43ste verjaardag viert. En ik ga een beetje smokkelen, want ik ga ook een cover draaien straks van Blue Monday. Dat nummer, misschien wel de grootste hit van New Order, werd wel opgenomen in dezelfde sessies. Maar werd als een losstaande single een paar maandjes eerder uitgebracht. Maar ja, wat kan het schelen? New Order draaien zonder Blue Monday, dat kan haast niet. Je krijgt later dit uur ook nog een mooie rustige cover van Age of Consent. Maar eerst een albumtrack van Power, Corruption and Lies. Dit is het heerlijke Your Silent Face.

als dit in de jaren 80 toch eens wat was uitgebracht door een grotere band als misschien The Police of The Specials of Madness of zoiets, dan was het toch een enorme hit geweest.

0: já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor.
1: Funk rock uit Brazilië, Chico Zumbi en Chico Science en Nassau Zumbi uit 94 hoorde je A Praiera. Daarvoor nog uit Groningen, Dandruff met I'm Not Down. Dan door naar Vlaanderen met de lekkere hip-hop van ABN. Dit is Brainstorm.

0: is gestoord. En wat is normaal? De wereld is gestoord. En ik ben geniaal.
1: De wereld is zot. En ik rot een dikke prot.

In 2006 bracht Grant Lee Phillips een coveralbum uit onder de titel 1980s. En daarin heeft hij allerlei mooie liedjes natuurlijk uit de jaren 80 gecoverd waar hij mee opgroeide. Van The Cure en Echo and the Bunnymen tot The Pixies en deze mooie van New Order. Age of Consent was dat. Natuurlijk van ons verjaardagsalbum Power, Corruption and Lies. Zometeen een lekkere noisy cover van Blue Monday. Maar eerst zijn dit de Junior Boys en In the Morning.

Een bandje die me absoluut helemaal niks zegt. 3V, misschien wel 3 Volts of zoiets. Maar een cover die ik absoluut kan waarderen. Blue Monday van een of andere tribute album uit 2006. En dat was onze laatste verjaardagscover alweer van vandaag. Volgende week natuurlijk gewoon weer een verjaardagsalbum en een paar lekkere covers. Eerst door met Sophie Tucker. Dit is Purple Hat. Purple Hat, cheetah print, dancing on the people. Rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dancing on the people. Climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head is the roof, dancing on.

with the people on the... Dancing on the People, zo heet het EP'tje waar dit lekkere nummer vanaf kwam van Sophie Tucker, Purple Hat 2019. En dan is het alweer aan het laatste nummer van vandaag. Superleuk dat je weer luisterde en mocht ik eens een keer iets voor je mogen draaien, mail me dan gewoon op radio@melson.nl. We sluiten af met iets Turks en wel Darkwave. De band Duct Tape met 1T maakte in 2022 het album Rue. En daarvan hoor je hier Sev Mior. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jesselgus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum twee Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de krant De Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na twee keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Dan het weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.